Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog, om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd, dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog, om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd, dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan het Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse Hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt iets langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse Hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: De Beverlandse Ochtendshow.
1: Goedemorgen, Beverland.
0: Met Marcel Steenbakker.
2: Altijd opgewekt, ook op maandagmorgen. Irene Gerardus, what a feeling. Heerlijk, maandag 7 september. Mag dat nog 3 keer zeggen, maandagmorgen. En dan komt er een einde aan deze show. Het is dag 250 in 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beverland. Een nieuwe week. En vandaag staat de Internationale Dag van de Schone Lucht op de kalender. Dat is een mooie reminder dat frissere lucht eigenlijk heel vanzelfsprekend lijkt totdat je er even bij stilstaat. Het is ook World Duchenne Awareness Day met wereldwijd aandacht voor mensen en gezinnen die met Duchenne leven. Mocht je niet weten wat dat is een ernstige erfelijke spierziekte waarbij de spieren in het lichaam langzaam en onomkeerbaar afbreken. Wij beginnen deze week vooral luchtig en met goede muziek, het nieuws uit de Beverlanden en natuurlijk het weer. De teller, even kijken. Ja, het is nog 23 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Goedemorgen.

0: Huub van der Lubbe en de boys van de Dijk in de Beverlands Ochtendshow. Laat het vanavond gebeuren. En Cool and the Gang, ja, ze maakten grote hits in de jaren 70 en 80. Maar ze zijn er nog steeds. Uit 2021, je hoorde Good Time. Maandagmorgen, het is 7 september, 16 over 7. De nieuwe week begint op de Beverlanden met behoorlijk aangenaam weer. Vanavond is het vanmorgen wordt het zo'n 17 graden. En vanuit het zuidoosten staat eerst nog even een zwakke wind. In de loop van de ochtend draait die wind naar het west-zuidwesten en neemt dan in kracht toe naar kracht 4. Vanmiddag wordt het maximaal, luister even goed, 24 graden. En laat de zon zich regelmatig zien met ongeveer 7 uur aan zonneschijn vandaag. Kans op een regenbuitje is klein en mocht het al zo zijn, dan valt er hooguit lokaal een spatje. Vanavond blijft het nog mild met zo'n 20 graden en een matige westenwind. In het nieuws vanmorgen op deze maandag, de 7e september, Zeeland krijgt bereikbaarheidsplan voor tunnelklus en nog altijd geen oplossing voor gevaarlijke rotonde in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

Swedish House Mafia, tezamen met The Weeknd, Canadese singer-songwriter, rapper en Moth to a Flame. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment, Take It Slow, Bullet. Het was Robin Schulz samen met Waterman. 7:05, maandagmorgen 7 september. Goedemorgen. Vandaag is de dag van de schone lucht. Het is een mooi moment om even stil te staan bij iets wat we allemaal nodig hebben, maar waar we meestal pas aan denken als de luchtkwaliteit wat minder goed is. Frisse lucht. Luchtvervuiling zie je niet altijd, maar verkeer, industrie en ook landbouw hebben allemaal invloed op wat er in de lucht zit. En juist op een plek als de Beverlanden met wegen, landbouwgebieden en de drukke scheepvaart op de Westerschelde en ook de Oosterschelde is schone lucht een onderwerp dat ook heel dichtbij komt. Gelukkig hebben we hier vaak windje mee, dus trek vandaag eens lekker naar buiten. Het wordt goed weer, haal diep adem. En geniet van die heerlijke Beverlandse lucht.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt iets langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal. Provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

nemen ze wat vaker een bloemetje mee. Het wordt zeker op prijs gesteld. Real Estate was dat in de Beverlands ochtendshow. Flowers, daarvoor An Englishman in New York, Godley and Cream. Kwam uit 1980. We gingen een heel eindje terug in de tijd wat dat betreft. Zo meteen in deel 2 van de show. We hebben Jeremy Laar, die gaan we even bellen. Jeremy is zanger en gitarist van de Zeeuwse indie rockband Altaluna. Zij zijn deze week de Airplay track hier bij Streek Omroep de Beverlanden met hun nieuwe single die afgelopen vrijdag uitkwam, Too Late. Dat gaan we doen, dus kleine mini-special na 8:30 hier in de Beverlandse ochtendshow. 8:20 in het nieuws vanmorgen. De grote klus aan de Westerschelde-tunnel die komt eraan. Ja, we zitten inmiddels in een periode waarin de infrastructuur, de Zeeuwse infrastructuur, behoorlijk aangepakt wordt. Nog 5 weken dat de Zeelandbrug gesloten is en dan komt ook nog die tunnelklus eraan. En we weten allemaal dat het verkeer daar flink last van gaat krijgen. Provinciale staten hebben daarom unaniem ingestemd met een uitgebreid bereikbaarheidsplan voor de 4 maanden waarin de oostbuis van de Westerschelde-tunnel wordt aangepakt. Met blokrijden door de tunnel, extra busdiensten, grote parkeerterreinen en meer afvaarten van het fietsvoetveer moet Zeeland bereikbaar blijven. En die maatregelen die kosten 22,1 miljoen euro. En daar zit de provincie behoorlijk mee omhoog, want het Rijk betaalt geen cent mee. Ook een extra late bus rond middernacht wordt nog onderzocht, vooral voor ziekenhuispersoneel en bezoekers van het ziekenhuis. Aan de Zeeuws-Vlaamse kant wordt bovendien nog gekeken of het tijdelijk parkeerterrein later zou kunnen worden gebruikt als vrachtwagenparking. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd dus. En de gevaarlijkste rotonde van Zeeland wordt voorlopig niet veiliger gemaakt. Voor het Poelplein in Goes zijn nog altijd geen concrete plannen, aldus wethouder Johnny Lucassen tegenover de PZC. De rotonde op de kruising van de Antonie Fokkerstraat en de Fruitlaan was de afgelopen 5 jaar goed voor 13 geregistreerde fietsongelukken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes wacht onder meer op de resultaten van een cameraonderzoek van verkeersinstituut SWOV. Ook een fietstunnel lijkt lastig, omdat er op die plaats onder de rotonde een grote waterleiding van Evides ligt.

afkeer. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Imaginary Lover, je denkbeeldige geliefde. The Atlanta Rhythm Section. En daarvoor Martin Garrix in goed gezelschap van de heren van U2. En Fireflies in de Beverlandse Ochtendshow. Maandagmorgen 7 september. Hadden we het net nog even in het korte nieuwsoverzicht over de tunnel. De Westerschelde-tunnel en de Zeelandbrug. Nou, ook hier op Zuid-Beveland gaan ze tekeer. Weggebruikers die moeten namelijk vanaf morgen rekening houden met verkeershinder op de N664. De Beverland.

1,50. En je moet rekening houden met maximaal 10 minuten extra reistijd. Met ingang van morgen dus verkeershinder op de N664 tussen Goes en Sieradenskerken. Straks in deel 2 mini-special na 8:30 van Alta Luna, vijfkoppige Zeeuwse indie rockband. Over Zeeuwse muziek gesproken. Hier is Raccoon en tijd te verliezen. Goedemorgen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog, om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd, dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Delta Luna. Een vijfkoppige indie rockband van Zeeuwse bodem en eentje die inmiddels duidelijk verder kijkt dan alleen onze provincie. Met stevige drums, riffende gitaren en grote melodieën bouwt Alta Luna aan een heel eigen geluid. En mooi om juist deze Zeeuwse band hier bij Strijkomroep de Beverlanden regelmatig voorbij te laten komen. Daarover gesproken, we bellen straks na 8:30 even met zanger en gitarist Jeremy Laar.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen, we zijn 7 september vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: En we zijn op weg met de Beverlands ochtendshow. De maandag is lekker op gang gekomen. En vandaag denken we even aan schone lucht. Iets waar je eigenlijk pas aan denkt als hij niet meer zo schoon is. En voor iedereen die alweer onderweg is, adem in, adem uit en zet je radio nog wat harder. Nog 23 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Mooi.

0: En we gingen terug in de tijd, helemaal naar het jaar 1984, deden we met The Cars en You Might Think. Kwart over acht inmiddels. Vandaag krijgen we op de Beverlanden een bijzonder mooie nazomerdag. De zon komt regelmatig tevoorschijn en het wordt vanmiddag maximaal 24 graden. De kans op regen is klein en met een matige west-zuidwestenwind, kracht 4, is het prima om lekker naar buiten te gaan. Morgen slaat het weerbeeld behoorlijk om. Dinsdag wordt het een stukje frisser met maximaal 17 graden en krijgen we veel bewolking en regelmatig een regenbuitje. De kans op neerslag is groot, morgen zo'n 90%, en er kan in totaal ongeveer 6 mm regen vallen. De zuidwestenwind die blijft matig, kracht 4. In het nieuws van morgen: Drie Wegen was wereldtoneel voor World Championships Highland Games en Zeeland wil aanpassingen in landelijk stikstofplan.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Communards met Jimmy Somerville, cover van een oud succes van Thelma Houston. Don't Leave Me This Way en Stop the Wedding van Ash uit de hitlijsten van dit moment. Maandagmorgen 7 september, 8:55. Goedemorgen, het is de Beverlandse ochtendshow. Maandag tot en met vrijdag hier bij Streekomroep de Beverlanden van 7 tot 9 uur. En meestal rond dit moment in de show pakken we even de celebrity verjaardagskalender erbij. Doen we vandaag niet anders dan anders. Jarig vandaag zangeres Gloria Gaynor. Ze wordt 83 jaar. Je gaat er zo meteen horen. Zangeres Chrissy Hynde, die kennen we nog van The Pretenders, 75 jaar. Cabaretier Peter Heerschop, 66. DJ en producer Fede Legrand, 49 jaar. Zangeres Doe, oftewel Dominique van Hulst, 45. En de Amerikaanse singer-songwriter Gracie Abrams. Zij wordt vandaag 27 jaar. Zoals gezegd, met stip op onze kalender, 83 jaar vandaag. Wat een mooie leeftijd. Miss Gloria Gaynor.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23, in het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere langs de A2 richting Den Bosch tussen Waardenburg en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten extra. Dan bergingswerk bij Eindhoven na een ongeluk op de N2 vanuit Maastricht gezien. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven heb je ongeveer een half uur extra. En ook nog andere files zoals op de N261 Waalwijk-Tilburg. Vanaf Kaatsheuvel tot aan Tilburg-Noord 3 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Grote hit in het midden van de jaren 80 voor de Amerikaanse band Cock Robin, Thought You Were On My Side. En daarvoor direct naar de hoofdpunten van het nieuws bij Streekomroep de Beverlanden, Jimmy Goodwin en O Whiskey. In het nieuws vanmorgen, maandag 7 september, een dorpje van zo'n 550 inwoners als decor voor een wereldkampioenschap. Dat was dit weekend werkelijkheid in Driewegen. Voor het eerst werden de Masters World Championship Highland Games in Nederland gehouden. Zo'n 165 internationale atleten streden er om de wereldtitels, onder meer met boomstamwerpen, hamerwerpen en steenstoten. En dat Driewegen het WK mocht organiseren was extra bijzonder. De organisatie had daar jarenlang naartoe gewerkt en moest de Amerikaanse bond ervan overtuigen dat het kleine Zeeuwse dorp een wereldkampioenschap waardig was. En dat hebben ze bewezen. Provinciale staten willen dat het kabinet zijn stikstofplan flink aanpast. Een ruime meerderheid vindt dat het plan nu onvoldoende werkbaar is voor Zeeland. Tegelijkertijd moet het eigen Zeeuwse stikstofplan overeind blijven. Daarmee wil de provincie zelf de stikstofuitstoot terugdringen en ruimte creëren voor nieuwe vergunningen. Vooral de BBB vreest grote gevolgen voor boeren en de agrarische sector. Gedeputeerde Wilfried Nielen gaat de komende maanden in Den Haag proberen de landelijke aanpak bij te sturen.

0: een van de laatste singles van Somber Home Record. Too Late van Alta Luna is deze week onze airplay track. En we bellen met Jeremy. Alta Luna is een Zeeuwse indie rockband die eigenlijk in een nogal bijzondere periode begon, de coronatijd. Terwijl de wereld tijdens corona grotendeels tot stilstand kwam, ontstond er bij deze muzikanten juist iets nieuws. Vers van de pers en deze week al gelijk de airplay track hier bij Streekomroep de Beveranden, de nieuwe single van deze band, Too Late. Inmiddels zijn we dus een paar jaar verder na het oprichting van de band en heeft de band zich ontwikkeld van een veelbelovende Zeeuwse act tot een groep die op podia stond als concertatie, P-rock, Vestrock, Klompop en ook het Bevrijdingsfestival. Hun muziek heeft iets herkenbaars. Gitaren, melodie, een vleugje melancholie en vooral veel ruimte voor het verhaal achter een nummer. En na eerdere EP Shorter Days, Longer Nights te hebben uitgebracht, is er nu dus nieuw werk, Too Late. Wat zit daarachter? Waar komt dat nummer vandaan? En waar staat Alta Luna vandaag de dag? En daarover praat ik met Jeremy. Jeremy, die titel die maakt natuurlijk gelijk nieuwsgierig. Too Late, te laat. Ja, dat klinkt alsof er een verhaal achter zit, Jeremy. Waar gaat dit nummer eigenlijk over?
1: De inspiratie die kwam eigenlijk toevallig vorige zomer, rond dezelfde tijd als nu. Dus zeg maar na de zomer ongeveer een jaar geleden. En toen kwam ik eigenlijk op de zin, is it too late to fall in love this summer? Dus het nummer gaat eigenlijk een beetje over dat, over het overromantiseren van bijvoorbeeld zo'n zomer, maar het overromantiseren van heel veel dingen in het leven, zeg maar. Maar dat ook alles zo weer voorbij vliegt. En dat het ook gewoon heel erg kan tegenvallen, zeg maar.
0: Hoe ontstaat nou zo'n nummer eigenlijk, Jeremy? Want wij horen dan die 3 of 4 minuten muziek op een streamingplatform of op de radio. Maar daar gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. Hoe ging dat bijvoorbeeld bij Too Late? Was er eerst een gitaarpartij, een melodietje of een tekst? Of ontstond dit gewoon ergens tijdens een repetitie?
1: Nou, meestal is het wel zo dat ik met een ideetje kom. En soms ook Mark, onze drummer. Ja, ik kom dan met een heel klein ideetje. Ik begin eigenlijk thuis altijd. Ontstaan er dan nummers vanuit tekst. Dus het begon dan dus met die zin. En dan begin ik er gewoon heel simpel gitaar onder te spelen. En dan denk ik, dit heeft wat. En dan ga ik naar de band. Dan uiteindelijk wat er dan qua nummer uitkomt, dat is dan onherkenbaar van hoe het aan het begin klonk, zeg maar.
0: Ja, en is het dan iets persoonlijks wat jou triggert? Of doe je inspiratie op door bijvoorbeeld boeken te lezen of films te kijken? Hoe werkt dat precies?
1: Toevallig soms ook boeken inderdaad. Dat ik denk van, dit is een gave zin. Daar maak ik mijn eigen soort van zin van. Die draai ik om. En ja. Maar heel vaak gewoon ook vanuit tekst, zomaar iets wat in me opkomt van tekst, zeg maar. Heel soms ook vanuit melodie, maar ik moet zeggen dat het bij mij eigenlijk bijna altijd begint met tekst.

0: Nu is het 2 jaar geleden dat jullie voor het laatste nummer uitgebracht hebben. En nu afgelopen vrijdag dan deze nieuwe single Too Late. Is het een losse single, Jeremy? Of kunnen we dit zien als het begin van een nieuwe fase voor de band? Komt er nieuwe muziek aan? Misschien een nieuwe EP?
1: Er komt geen nieuwe EP. Dat is okay. Niet de planning, maar er komt wel nieuwe muziek aan. Zeker weten, de single die hierna komt, die ligt al zo goed als klaar. Die is al opgenomen en eigenlijk helemaal af. Dus dat gaat ook niet lang meer duren.
0: Zit er misschien een album in de toekomst?
1: Daar durf ik nog niks over te zeggen. We hebben nu zoiets van, we gaan nu gewoon singles knallen en uitbrengen. Ja, tegenwoordig, zeker als wat nog onbekendere band, dan gooi je met een album nummers een beetje weg, zeg maar.
0: Ja.
1: Mensen hebben zo'n korte concentratieboog natuurlijk. Dat als je als onbekende bent, kan je beter denken wij dan nu op dit moment gewoon singles uitbrengen.
0: Je ziet jezelf serieus nog als onbekende bent?
1: Nee, ja, in Zeeland in ieder geval niet, inderdaad. Maar
0: ja, want ik wil net zeggen, jullie hebben de afgelopen jaren al op behoorlijk wat mooie Zeeuwse podia gestaan. Concert at Sea, ja. Vestrock, Klompop, P-Rock. Hoe belangrijk is Zeeland als thuisbasis voor jullie?
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk. En zeker inderdaad die festivals die we gedaan hebben, dat was echt heel gaaf. En dat is ook heel belangrijk voor ons geweest. Het is alleen heel lastig om dat Zeeland uit te komen, zeg maar.
0: Ja, is dat nog steeds een crime om als Zeeuwse band
1: Zeker wel, ja, zeker. Dat blijft altijd wel een ding. En als je dan al die bekende festivals in Zeeland hebt gehad, dan moet je de stap verder gaan, zeg maar. En dat kan lastig zijn. Want hoe kom je bij festivals terecht die vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld een Vestrock in Zeeland of een Klompop in Zeeland. Buiten Zeeland, zulke soort festivals, zeg maar.
0: En gewoon in het clubcircuit?
1: Ja, dat ook. We hebben ook wel eens wat shows gehad in bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag. En dat was heel gaaf. Zulke soort dingen willen we natuurlijk veel meer.
0: Is het misschien ook financiën die daarbij een rol spelen, Jeremy? Ik bedoel, als beginnende band beschik je nog niet over echt veel financiële armslag, zeg maar. En het kost toch best wel geld om iedere keer on the road te gaan. Om jezelf eigenlijk te presenteren. Je kan niet gelijk het onderste uit de kan vragen.
1: Nee, dat is bij ons niet per se een probleem. We hebben onze eigen studio. Iedereen die het is meer de connecties leggen, zeg maar. In een band zitten en in de muziek zien.
0: Yeah.
1: Het gaat eigenlijk allemaal om connecties. Dat is het gewoon.
0: Als je nu die nieuwe single, Too Late, naast het eerdere werk van jullie band, Alta Luna, legt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een nummer als Faces of Nightcaps. Horen we dan een duidelijke ontwikkeling? Is dit nog steeds het Alta Luna van de coronaperiode? Of zeggen jullie zelf ook van, muzikaal gezien zitten we volop in ontwikkeling en maken we stappen?
1: Ja, ik denk nog wel dat het nog steeds echt Alta Luna is qua sound. En echt dat indie rock en het de synths en zo. En het grootse, het sferische, zeg maar. Maar we zijn wel echt, we zijn wel vooruit gegaan. Ik durf wel te zeggen dat ik in ieder geval zelf wel vind dat dit de nummers die we nu gaan uitbrengen en Too Late dus ook, dat wel de beste nummers zijn die we tot nu toe hebben gemaakt, ja.
0: Jeremy, mag ik je bedanken voor dit gesprek. Ik wens jullie, jou en je medebandleden, ontzettend veel succes met Alta Luna. Sowieso heel veel succes met deze single. En laten we hopen dat het buiten de provinciegrenzen ook opgepakt wordt, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel, Marcel.
0: Oké, geen probleem. Jeremy, ontzettend bedankt, hè?
1: Ja, dankjewel.

Causing a Scene van Altaluna. En daarmee kwamen we aan het einde van de Beverlandse Ochtendshow op deze maandagmorgen 7 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden, Hessel, Meidema. 5 uur vanmiddag, Ad Vermeer. Om 7 uur vanavond, Het Bengen met Martin de Jong en Peter Rottier. En tot besluit om 9 uur een nieuwe aflevering van Het Hof van Steen met Jan Steen. Ik ben bij je terug met de Beverlandse Ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie maandag van en geniet van alles wat de Beverlanden jou te bieden hebben vandaag. Tot besluit nog een klein stukje van Big Da Plak en Shaboozie. Home tot morgen!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaal-rechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse Hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

done to me? What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me? Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse Hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens een trainingsteam zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. Door zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En door grenscontroles op onthoud op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: De Beverlanden en de Hesselschudding vanaf dit moment tot de klok van 2 uur. Onder andere met Ad. Hoi Ad.
3: Goedemiddag.
2: We mogen weer tijdreizen en dit was een goed voorbeeld ervan. De jaren 60, 1966 om precies te zijn. De Spencer Davis Group met een Gimme Some Loving. Ja, uit Engeland kwamen zij, vooral in de jaren 60 natuurlijk wel echt heel erg bekend geraakt, zeg maar. Die Spencer Davis zelf, die was nog maar 20 jaar toen hij vertrok vanuit Wales naar Birmingham. En ze zeiden toen in die tijd dat daar in Birmingham, dat was echt een broedplaats voor de popmuziek. Nou, dat is gebleken. Dat waren ze dus met hun Give Me Some Lovin'. We gaan van 1966 naar 2020 en dat doen we met Alicia Keys, met die mooie naam Alicia O'Gillow Cook, want dat is haar naam. Haar geboortejaar is 1981 en deze hit komt uit het jaar 2020, Underdog.

0: Alicia Keys met haar Underdog uit het jaar 2020. Ik heb bij Alicia altijd een beetje het gevoel, als zij de hoge noten probeert te halen, dat zij heel erg met haar keel zoiets moet...
1: Ja, ze heeft een beetje moeite mee eigenlijk, ja, dat, zo klinkt het.
0: Ja, zo klinkt het een beetje. En trouwens, zij is echt klassiek piano geschoold. Al op de leeftijd van 12 jaar was zij bezig met klassieke muziek op de piano. En toen kwam ze ook al in contact met een platenmaatschappij die dat opmerkte. En die zei van, hey, we willen jou wel graag onder contract. Deze Alicia Keys dus, dit was haar Underdog.
1: Hij heeft er geen windeieren gelegd, hè?
0: Dat mag je zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat gaat helemaal goed. Ik zie ze nog regelmatig voorbij komen op allerlei muziekkanalen, zeg maar. Ja, ja. Een andere dame, Natalie Cole. En dan duiken we terug in de tijd naar het jaar 1988. Met deze Natalie Maria Cole uit Los Angeles komt zij. En uit het jaar 1950. En daar schrokken wij een beetje van hier.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Ja, joh. Maar zij is eigenlijk van oorsprong een beetje een soort van jazzzangeres en zelfs actrice. Maar ik vind het heel leuk dat ze dit deed in 1988. Pink Cadillac.

0: van ja. New Order.
1: Ja, maar het leuke vind ik, dus je hoort die muziek eigenlijk nergens. En
0: nee,
1: dan komt het in één keer weer voorbij in dit programma. En dan denk ik van, ja, yes, dat was toch wat toen, in die tijd dan.
0: Ja, maar dan heb je hoop met de hoop van die platen. Hè? Ja. Dat je denkt van, oh ja, die bestond ook nog.
1: Echt, hè? Mm-hmm. Nou, dat had ik dus met dit New Order. Het nummer heette Crystal. Het kwam uit 1997 en de band zelf. Ja, toen noemden ze dat eigenlijk een soort van New Wave band. Want ja, toen die New Wave toestanden, hè?
0: Inderdaad.
1: Ja, ja, uit Manchester kwamen zij. En eigenlijk kwamen zij voort uit Joy Division.
0: Oh, dat wist ik dan weer niet.
1: Dat is dan de oorsprong van dat New Order dus. Hm. Right. En we gaan tijdreizen. We gaan een heel stuk terug in de tijd zelfs. We gaan naar 1963 en dat doen we met The Kingsmen. Amerika en eigenlijk de heren zelf die zeggen van ja, zeiden. We waren een soort van een garage rockband begin jaren 60. Nou, dat gaan ze hier laten horen hoor. Met hun Louis, The Kingsmen.

0: 1963 dus met deze zogenaamde garage rock band, The King's Man. Ja, werkelijk hoor. Dit Louis Louis, dat kwam in 1963 dus uit. En het heeft 6 weken lang op nummer 2 in de Billboard hitlijsten gestaan in Amerika dus. En daardoor is het een soort van, zeg maar, zoals ze dat zo mooi noemen, een blijvende klassieker geworden.
1: Op die manier.
0: Ja. We gaan naar een heel andere klassieker. Klassiekster moet ik dan zeggen. Billie Eilish. En dan ga ik weer met die namen, hè, want zij heeft zo'n mooie naam. Billie Eilish Pirate Beard O'Connell. Dat is haar naam. Zij komt uit 2001. Dat is haar geboortejaar uit Amerika. En zij is ook singer-songwriter, hoor. Haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Dat vond ik een hele mooie titel.
1: Volgens mij gewoon in je bed.
0: Ja, bijvoorbeeld, hè. Dit ook, hoor. Birds of a Feather. We gaan naar 2024 met Billie Eilish.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Ook oponthoud op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Kruiningen en Rilland doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Thank you. Nice to see you up dancing and singing.
1: De middag door met...
2: De Hesselschudding. Met Hessel en Ad.
1: Streekomroep de Beverlanden.
3: Ja, en Canada, want daar waren we met Backman Turner en Overdrive met een Hey You uit 1975. En deze band heeft verschillende samenstellingen gehad, maar we kennen ze bijvoorbeeld ook van You Ain't Seen Nothing Yet, hè?
4: Ja, die vind ik eigenlijk nog wel mooi.
3: Misschien is dat ook wel hun meest bekende, denk ik.
4: Ja, zeker weten.
3: Ja. Goed zo, van 1975 naar 1986 in dit muzikale tijdreisprogramma. We springen weer een stukje door de tijd en gaan dan een stukje naar de jaren 80 met Glass Tiger. En dan zitten we toch weer even in Canada, hoor. Deze heren die komen uit Ontario, opgericht in 1981. En dit deden zij in 1986. Don't Forget Me When I'm Gone.

0: Don't Forget Me When I'm Gone. Ik heb jarenlang met de trein gereisd om naar school te kunnen vanuit Enschede naar Amersfoort. En dacht ik wel eens, als ik een hele mooie dame zag en even een praatje maakte, Don't Forget Me When I'm Gone.
1: Ja. Maar is daar iemand van overgebleven of niet?
0: Niet in de trein trouwens, nee, wel op die school daar.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. De band Clash Tiger, 1986 was het jaar. En de heren die hebben trouwens ook 4 keer platina gehaald in Canada met hun The Thin Red Line. Dat even terzijde. We gaan naar Amy Grant. Amy Lee Grant, zo heet zij. En zij komt uit het jaar 1960. Toen was ik er nog net niet en had helemaal nog net niet.
1: Nee.
0: Ja, ze zat eigenlijk vooral een beetje in de gospel, maar ging daarna ook over op popmuziek. En dat heeft ze heel goed gedaan. Vooral in 1991 met haar Baby Baby.

0: Ja, maar nou, Don't Forget Me When I'm Gone and It Is Never When I'll Lose You.
1: Ja, zo'n beetje hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, wat ik net zeggen. Mm-hmm. De Rolling Stones van hun nieuwe album, dus het standaardjaar 2026. Dat was trouwens hun 25ste album van deze Rolling Stones. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het afgeluisterd. En,
1: er staan best leuke nummers
0: ik
1: op.
0: Ik wou het net zeggen, dat is echt zo. Het ene is wat beter dan het andere.
1: Ja, dat is zo, maar dat heb je altijd.
0: Ja, maar ik vind het toch wel verbluffend voor de heren op leeftijd hoe goed zij dit album weer in elkaar gezet hebben. En het doet mij af en toe ook een beetje denken aan de Stones van een tijd geleden trouwens.
1: Klopt.
0: Ja, dit was dus Never Wanna Lose You en dan inderdaad het jaar 2026 van deze Rolling Stones. Stuk terug in de tijd, naar 1965 met Wayne Fontana en The Mindbenders, ook zo'n mooie naam voor een groep. The Game of Love, dat komt allemaal uit 1964 van deze band uit Engeland.

0: De Game of Love, we zijn wel bezig vandaag hoor.
1: Inderdaad. Nou ja, jij, want jij zoekt je plaat uit.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja, ja nee, goed.
1: Ik sta er alleen in.
0: Ja, precies. Nee, een beetje nog de zomer in mijn hoofd, denk ik dan maar.
1: Ja, nou ja, het is ook nog best wel aardig weer nu.
0: Dus het is wisselend, kan. Zullen we zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. The Game of Love dus, Wayne Fontana en The Mindbenders. En het jaar was dan 1965. De volgende komt uit 2014. En dan praat ik over Michelle Brands met haar Everywhere. Zij brak eigenlijk door na haar studie. En ze heeft een studie gedaan in Red Rock om zich te richten op de muziek. En dat is haar wel degelijk gelukt. Luister maar mee. Michelle Brands, Everywhere 2014.

0: See me.
1: Michelle Branch. En zij had het nodig in petto voor ons, hoor. Want zij had destijds de hit Everywhere in 2002. Daarna kwam All You Wanted. Dat kwam allemaal van haar album Spirit Room. Maar waarom zeg ik dit? Omdat zij dat samen deed met Carlos Santana.
2: Klopt.
1: Ja, Dat is Michelle Branch dus. We kijken op de klok, Ad.
2: Ja, bijna 2 uur. Tijd om te gaan.
1: Jammer, hè?
2: Voor vandaag.
1: Voor vandaag in ieder geval. We kunnen zeggen, woensdag zijn we er weer met een nieuwe Hesselschudding. En deze omroep is er sowieso 24 uur per dag. Dus blijf lekker ingeschakeld op deze streekomroep de Beeflanden. We sluiten af met Tonight van de New Kids on the Block. Dan zitten we in het jaar 1990. Toen bestond de band al een jaar of 6 trouwens. Opgericht in Boston. En dit was hun Tonight. Hier zijn ze de New Kids on the Block. En wij zeggen heel graag tot de volgende.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog, om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd, dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan het Duitse Hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staan er files in het zuiden, onder andere op de A16, België richting Breda. Tussen de grens en knooppunt Galder rijdt het langzaam, 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. Nog een file op de A16 richting Rotterdam en wel bij de Moerdijkbrug. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Dan staat er nog een kapotte auto op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. En dat betekent tussen afrit Ierseke en Rilland file rijden. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Zeerooskerken is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Beverlanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Cover Daes in een advies aan het kabinet. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse Hitzakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Cover Daes in een advies aan het kabinet. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n 30 minuten. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lopen op in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar staat een auto met pech tussen Grattum en knooppunt het Vonderen. Veroorzaakt 6 kilometer een langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanaf de Belgische grens beland je in de file tot Bergen op Zoom-Zuid. 8 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. De weg is inmiddels weer vrij tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof, maar houdt rekening met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en knooppunt het Vonderen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

betekent van maandag tot en met vrijdag een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Tot aan 7 uur vanavond. Eerste werkdag van de week zitten we erop, dus nog maar een paar te gaan om het even positief te bekijken. We begonnen vandaag met de plaat van Direct, een hele mooie Nightcrawler. Het is vandaag 7 september en wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1977 wordt het Panama-kanaalverdrag getekend tussen de Verenigde Staten en Panama, waarmee uiteindelijk de controle over het kanaal aan Panama wordt overgedragen. 1978 is het jaar van de paraplu-moordzaak. De Bulgaarse dissident en schrijver Georgi Markov wordt in Londen met een vergiftigde pellets vanuit een aangepaste paraplu beschoten. 4 dagen later zou hij komen te overlijden aan de gevolgen van een ricinevergiftiging. Dan de verjaardagen van vandaag. Wie zijn er jarig? Waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Gloria Gaynor van I Will Survive and Never Can Say Goodbye. De discozangeres wordt vandaag 83 jaar oud. En Chrissy Hynde is vandaag ook jarig. Ze is de zangeres en frontvrouw van The Pretenders met onder meer Brass in Pocket. Zij viert vandaag haar 75ste verjaardag. Het is vandaag ook de geboortedag van Buddy Holly. Hij werd geboren in 1936, deze rock'n'roll pionier. Bekend van Peggy Sue. Hij overleed in 1959 bij een vliegtuigongeluk, slechts 22 jaar oud. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

Gebruik je Ernestine en nooit meer spijt. Daarvoor uit 1975 de jarige Gloria Gaynor en die grote hit van haar. Never Can Say Goodbye. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor de morgen. Morgen krijgen we op de Beverlanden een flinke omslag. Na de zomerse dag van vandaag wordt morgen een stuk frisser en wisselvallig. Vanuit het westen trekt in de ochtend regen binnen en vooral rond het middaguur kan het een tijd lang stevig doorregenen. Later komen er vanuit het westen opklaringen, maar ook nog een paar kleine buitjes. Het wordt maximaal zo'n 18 graden bij een matige zuidwestenwind.

0: Onderdeel van ons woordgrapje op deze maandag. Magnetic, eerste versie van de Bouws uit Noorwegen. En je hoort op de achtergrond nog Earth, Wind & Fire.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En je hebt al kunnen horen op deze maandag, zoals gebruikelijk, iedere twee uur de Airplay track. En deze week is die van de Zeeuwse band Alta Luna. Marcel Steenbakker die had eerder deze week een interview met Jeremy Laar van de band. Je hoort zo meteen in deel 2 van het programma het tweede gedeelte en nu deel 1.
2: Alta Luna is een Zeeuwse indie rockband die eigenlijk in een nogal bijzondere periode begon, de coronatijd. Terwijl de wereld tijdens corona grotendeels tot stilstand kwam, ontstond er bij deze muzikanten juist iets nieuws. Vers van de pers en deze week al gelijk de Airplay track hierbij Streekomroep de Beveranden, de nieuwe single van deze band, Too Late. Inmiddels zijn we dus een paar jaar verder na het oprichting van de band en heeft de band zich ontwikkeld van een veelbelovende Zeeuwse act tot een groep die op podia stond als concertatie, P-rock, Vestrock, Klompop en ook het Bevrijdingsfestival. Hun muziek heeft iets herkenbaars. Gitaren, melodie, een vleugje melancholie en vooral veel ruimte voor het verhaal achter een nummer. En na eerdere EP Shorter Days, Longer Nights te hebben uitgebracht, is er nu dus nieuw werk, Too Late. Wat zit daarachter? Waar komt dat nummer vandaan? En waar staat Alta Luna vandaag de dag? En daarover praat ik met Jeremy. Jeremy, die titel die maakt natuurlijk gelijk nieuwsgierig. Too Late, te laat. Ja, dat klinkt alsof er een verhaal achter zit, Jeremy. Waar gaat dit nummer eigenlijk over?
3: De inspiratie die kwam eigenlijk toevallig vorige zomer, rond dezelfde tijd als nu. Dus zeg maar na de zomer ongeveer een jaar geleden. En toen kwam ik eigenlijk op de zin, is it too late to fall in love this summer? Dus het nummer gaat eigenlijk een beetje over dat, over het overromantiseren van bijvoorbeeld zo'n zomer, maar het overromantiseren van heel veel dingen in het leven, zeg maar. Maar dat ook alles zo weer voorbij vliegt. En dat het ook gewoon heel erg kan tegenvallen, zeg maar.
2: Hoe ontstaat nou zo'n nummer eigenlijk, Jeremy? Want wij horen dan die 3 of 4 minuten muziek op een streamingplatform of op de radio. Maar daar gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. Hoe ging dat bijvoorbeeld bij Too Late? Was er eerst een gitaarpartij, een melodietje of een tekst? Of ontstond dit gewoon ergens tijdens een repetitie?
3: Nou, meestal is het wel

0: Wel zo dat ik met een ideetje kom en soms ook Mark, onze drummer. Ja, ik kom dan met een heel klein ideetje. Ik begin eigenlijk thuis altijd ontstaan er dan nummers vanuit tekst. Dus het begon dan dus met die zin. En dan begin ik er gewoon heel simpel gitaar onder te spelen. En dan denk ik, dit heeft wat. En dan ga ik naar de band. Dan uiteindelijk wat er dan qua nummer uitkomt, dat is dan onherkenbaar van hoe het aan het begin klonk, zeg maar.
1: Ja, en is het dan iets persoonlijks wat jou triggert? Of doe je inspiratie op door bijvoorbeeld boeken te lezen of films te kijken? Hoe werkt dat precies?
0: Toevallig soms ook boeken inderdaad, dat ik denk van hé, dit is een gave zin. Hé, dan maak ik mijn eigen soort van zin van, die draai ik om. En ja. Maar heel vaak gewoon ook vanuit tekst, zomaar iets wat in me opkomt van tekst, zeg maar. Heel soms ook vanuit melodie, maar ik moet zeggen dat het bij mij eigenlijk bijna altijd begint met tekst.

0: En dat was in jaar 2020, het jaar van de oprichting. Een van de eerste singles van Alta Luna. Het heette allemaal Nightcap. Daarmee werd het tijd voor het nieuws van 6:30.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Files in het zuiden op de A2 bijvoorbeeld. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A16 richting Rotterdam. Vanuit Breda rijd je tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum de file in. 11 kilometer met een kwartier oponthoud dus. Dan nog de langste vertraging op dit moment, de A27 richting Gorinchem. Daar is tussen Geertruidenberg en Gorinchem een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur. Ook op de A58 richting Eindhoven rijd je de file in tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Blijft altijd een heerlijk nummer vinden, deze van Hailee Steinfeld. Ze deed hem samen met Blob Pop, Capital Letters. Een dorpje van zo'n 550 inwoners als decor voor een wereldkampioenschap. Dat was dit weekend werkelijkheid in Driewegen. Voor het eerst werden de Masters World Championships Highland Games in Nederland gehouden. Zo'n 165 internationale atleten die streden om de wereldtitels. Onder meer met boomstamwerpen, hamerwerpen en steenstoten. Je moet er maar zin in hebben. Dat Driewegen het WK mocht organiseren was extra bijzonder. De organisatie had daar jarenlang naartoe gewerkt en moest de Amerikaanse bond ervan overtuigen dat het kleine Zeeuwse dorp een wereldkampioenschap aankon. Provinciale staten die willen dat het kabinet zijn stikstofplan flink aanpast. Een ruime meerderheid die vindt dat het plan nu onvoldoende werkbaar is voor Zeeland. Tegelijkertijd moet het eigen Zeeuwse stikstofplan overeind blijven. Daarmee wil de provincie zelf de stikstofuitstoot terugdringen en ruimte creëren voor nieuwe vergunningen. Vooral de BBB die vreest de grote gevolgen voor de boeren en de agrarische sector. Gedeputeerde Wilfried Nielen die gaat de komende maanden in Den Haag proberen de landelijke aanpak bij te sturen. Verder met de muziek in haar huis hier op Streekomroep de Beverlanden. Dit is tot de komende 4 minuten Stevie Wonder. Van hem doen we Part-Time Lover.

Taylor Dane. En van deze dame deden wij het met die grote hit van haar, Prove Your Love. We gaan even terug naar de hitlijst, want daarin staat ook heel aardige muziek genoteerd. Dit is een beetje een aparte plaats, maar ik moet zeggen, ik vind hem wel heel erg goed geworden hoor. Het is de nieuwe single van Temper City. Nu maar hopen dat het een hit gaat worden. Hier zijn ze met Self-Aware.

De nieuwe single van Temper City. En nu maar hopen dat het een hit gaat worden in Nederland. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent plaatsmaken voor het nieuws. Daarna deel 2 van Naar Huis met de Airplay track, de plaat en zijn verhaal. En deel 2 van het interview wat Marcel Steenbakker had met Jeremy Laar van Alta Luna.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaar gemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer, toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat betekent dat 20 minuten oponthoud. Ook op de A16 richting Rotterdam sta je in de file. Vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt daar langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A27 richting Breda. Daar is vanuit Utrecht een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en die blijft naar waarschijnlijkheid nog even dicht, want er is ook schade aan het wegmeubilair. Verder nog file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en afrit Heusen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad Vermeer.
1: En welkom bij deel 2 van het programma. We begonnen zoals je van ons gewend bent met de Airplay track van deze week. Het is de nieuwe single van de Zeeuwse band Alta Luna Too Late. En verderop in het programma hebben we deel 2 nog van het interview wat Marcel Steenbakker had met Jeremy Laar van deze band. Om en erbij 6:15 hebben we natuurlijk ook nog de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen klaar liggen. En verder natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, het Beverlandse nieuws.

Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor morgen. Morgen krijgen we een flinke omslag in het weer. Na de zomerse maandag wordt dinsdag een stuk frisser en wisselvallig. Vanuit het westen trekken in de ochtend regenbuien binnen. En vooral rond het middaguur kan het een tijd lang stevig doorregenen. Later komen er vanuit het westen opklaringen, maar ook nog een paar buien. Het wordt maximaal zo'n 18 graden bij een matige zuidwest.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: En daarin deden wij de hele grote hit van Marco Borsato van heel wat jaren geleden, Rood. Over de hits gesproken, daarvoor Shanna Spiro uit de hitlijsten van dit moment, Great Expectations. In deel 1 van het programma hadden we al een interview van Marcel Steenbakker met Jeremy Laar van Alta Luna, de band die deze week de Airplay track heeft. Nu deel 2 van het interview.
1: Nu is het 2 jaar geleden dat jullie voor het laatste nummer uitgebracht hebben. En nu afgelopen vrijdag dan deze nieuwe single Too Late. Is het een losse single, Jeremy? Of kunnen we dit zien als het begin van een nieuwe fase voor de band? Komt er nieuwe muziek aan? Misschien een nieuwe EP?
2: Er komt geen nieuwe EP. Dat staat in de planning. Maar er komt wel nieuwe muziek aan. Zeker weten, eigenlijk de single die hierna komt, die ligt al zo goed als klaar. Die is al opgenomen en eigenlijk helemaal af. Dus dat gaat ook niet lang meer duren.
1: Zit er misschien een album in de toekomst?
2: Daar durf ik nog niks over te zeggen. We hebben nu zoiets van, we gaan nu gewoon singles knallen en uitbrengen. Ja, tegenwoordig, zeker als wat nog onbekendere band, dan gooi je met een album gooi je nummers een beetje weg, zeg maar.
1: Ja.
2: Mensen hebben zo'n korte concentratieboog natuurlijk. Dat als je als onbekende bent, kan je beter denken wij dan nu op dit moment gewoon singles uitbrengen.
1: Je ziet jezelf serieus nog als onbekende bent?
2: In Zeeland in ieder geval niet, inderdaad. Maar
1: Want ik wil net zeggen, jullie hebben de afgelopen jaren al behoorlijk wat mooie zin.

0: podia gestaan, hè? Concertatie, ja. Vestrock, Klompop, P-Rock. Hoe belangrijk is Zeeland als thuisbasis voor jullie?
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk. En zeker inderdaad die festivals die we gedaan hebben, dat was echt heel gaaf. En dat is ook heel belangrijk voor ons geweest. Het is alleen heel lastig om dat Zeeland uit te komen, zeg maar.
0: Ja, is dat nog steeds een crime, ja, om als Zeeuwse band...
1: Zeker wel, ja, zeker. Dat blijft altijd wel een ding. En als je dan al die bekende festivals in Zeeland hebt gehad, dan moet je de stap verder gaan, zeg maar. En dat kan lastig zijn. Want hoe kom je bij festivals terecht die vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld een Vestrock in Zeeland of een Klompop in Zeeland? Buiten Zeeland, zulke soort festivals, zeg maar.
0: En gewoon in het clubcircuit?
1: Ja, dat ook. We hebben ook wel eens wat shows gehad in bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag. En dat was heel gaaf. Zulke soort dingen willen we natuurlijk veel meer.
0: Is het misschien ook financiën die daarbij een rol spelen, Jeremy? Ik bedoel, als beginnende band beschik je nog niet over echt veel financiële armslag, zeg maar. En het kost toch best wel geld om iedere keer on the road te gaan, om jezelf eigenlijk te presenteren. Je kan niet gelijk het onderste uit de kan vragen.
1: Nee, dat is bij ons niet per se een probleem. We hebben onze eigen studio, iedereen die... Het is meer de connecties leggen, zeg maar. In een band zitten en in de muziek scene. Yeah. Het gaat eigenlijk allemaal om connecties. Dat is het gewoon.
0: Als je nu die nieuwe single, hè, Too Late, naast het eerdere werk van jullie band, Alta Luna, legt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een nummer als Faces of Nightcaps. Horen we dan een duidelijke ontwikkeling? Is dit nog steeds het Alta Luna van net van de coronaperiode? Of zeggen jullie zelf ook van, muzikaal gezien zitten we volop in ontwikkeling en maken we stappen?
1: Ja, ik denk nog wel dat het nog steeds echt Alta Luna is qua sound en echt dat indie rock en het de synths en zo en het grootse, het sferische, zeg maar. Maar we zijn wel echt, we zijn wel vooruit gegaan. Ik durf wel te zeggen dat ik in ieder geval zelf wel vind dat dit de nummers die we nu gaan uitbrengen en toeleten, dus ook dat het wel de beste nummers zijn die we tot nu toe hebben gemaakt, ja.
0: Jeremy, mag ik je bedanken voor dit gesprek. Ik wens jullie, jou en je medebandleden, ontzettend veel succes met Alta Luna. Sowieso heel veel succes met deze single. En laten we hopen dat het buiten de provinciegrenzen ook opgepakt wordt, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel, Marcel.
0: Oké, geen probleem. Jeremy, ontzettend bedankt, hè?
1: Ja, dankjewel.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Derk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baarpans van de ANWB. De files worden korter in het zuiden. Toch nog enkele trajecten met vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam. 10 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Bij de A27 richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Dat veroorzaakt nu 10 minuten vertraging door schade aan het wegdek. Ook op de A27 richting Breda is het daardoor druk. Tussen Lexmond en Werkendam betekent dat meer dan een uur vertraging. De A29 tot slot, berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Even een 6:30 geworden en ik dacht, laat ik er nog eens een mooie bellen tegenaan flikkeren. Deze van Bruno Mars, When I Was Your Man. Voor de headlines van het nieuws hoorden we muziek van Mel en Kim uit 1987 FLM. Nu op je radio, Teddy Swims. Hier is hij met The Door. I took a

0: 1985 kwam Michael Bolton met het album Soul Provider. Dit nummer werd ervan op single uitgebracht. How Can We Be Lovers?
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: De grote klus aan de Westerschelde-tunnel die komt eraan. En Zeeland die weet dat het verkeer daar flink last van gaat krijgen. Provinciale staten hebben daarom unaniem ingestemd met een uitgebreid bereikbaarheidsplan voor de 4 maanden waarin de oostbuis wordt aangepakt. Met bloktijden door de tunnel, extra busdiensten, grote parkeerterreinen en meer afvaarten van het fietsvoetveer moet Zeeland bereikbaar blijven. De maatregelen die kosten ongeveer 22 miljoen euro en daar zit de provincie aardig mee omhoog, want het Rijk betaalt geen cent mee. Ook een extra late bus rond middernacht die wordt onderzocht, vooral voor ziekenhuispersoneel en bezoekers. Aan de Zeeuws-Vlaamse kant wordt bovendien gekeken of een tijdelijke parkeerplaats later kan worden gebruikt als vrachtwagenparking. De gevaarlijkste rotonde van Zeeland die wordt voorlopig niet veiliger gemaakt. Voor de Pontplein in Goes zijn nog altijd geen concrete plannen, al dus wethouder Johnny Lucassen tegenover de PZC. De rotonde op de kruising van de Antonie Fokkerstraat en de Fruitlaan die was de afgelopen 5 jaar goed voor 13 geregistreerde fietsongevallen. Het college verwacht onder meer dat de resultaten van een cameraonderzoek van verkeersinstituut SWOV wat op kan leveren. Ook een fietstunnel die lijkt erg lastig omdat er onder de rotonde een grote waterleiding van Evides ligt. Nou, dat hebben ze destijds eigenlijk niet allemaal handig gepland om het op die manier aan te leggen. Maar ik denk als er zoveel ongelukken gebeuren, dan moet je daar als gemeente Goes toch eigenlijk wel wat aan doen voordat het nog erger uit de hand loopt. Nu op je radio, Amy Winehouse en Back to Black.

0: De mensen die binnen is, want wat maakt dus mooie muziek ook al. Stond ze altijd zwapenschonken en onder de drugs op het podium. Amy Winehouse. Het is bijna 7 uur aan het worden. Dat betekent de tijd voor de plaat en zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Op de meest vreemde plaatsen heb ik gezocht naar de liefde van mijn leven, maar iemand als jij heb ik nog nooit eerder weten te vinden. Jij krijgt het voor elkaar om me weer te laten lachen als ik het even niet meer zie zitten. En jij geeft me het gevoel dat ik de hele wereld aan kan. Als ik met mijn vrienden over je praat, zeggen ze dat ze al vanaf het eerste begin zagen dat het iets zou worden tussen ons. Ze vinden het zelfs vreemd als ik vertel dat ik zelf in eerste instantie helemaal niet verliefd op je was. En volgens mij zag je mij in het begin ook nog niet echt staan, laat staan zitten. Tja, moet je nu eens kijken. Nu heb ik je voor altijd in mijn hart gesloten. En denk maar niet dat je daar ooit nog uit kunt ontsnappen. Ik kan me onze eerste nacht samen nog goed herinneren. We liepen door een heuvelachtig landschap met z'n tweeën. Terwijl in de verte een groot vuurwerk werd afgestoken. Achteraf denk ik dat het symbool stond voor het vuurwerk dat wij sindsdien samen hebben beleefd. Als jij bij me bent, verdwijnen alle donkere wolken boven me en breekt onmiddellijk de zon door. De stralen zijn zo helder dat je het universum om me heen in een fel licht zet en er onmiddellijk een warm gevoel in me opkomt. Wat wij samen hebben is zo mooi en zo puur. Zo moet liefde bedoeld zijn. En weet je wat nou het mooiste is? De fundering onder onze liefde is zo sterk dat het niet anders kan dan dat dit voor altijd zo zal blijven.

Uit 2007, de plaat en zijn verhaal voor deze maandag. Melee en Built to Last. En aanstaande maandag om en bij 6:15 hebben we een nieuwe plaat en zijn verhaal met Bart van Hebel voor je klaar liggen. Bijna 7 uur geworden, dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Zometeen na 7 Rockblok Radio met Martin en Peter. En wat dit programma betreft, morgen om 5 uur een nieuwe aflevering van de Beverlandse Avondshow. Tot aan 7 heb ik er nog eentje. Dat is deze hele grote disco hit van Melba Moore, Love's Coming At You. Fijne avond.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Derk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken.

Het weer. Toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Betekent dat 20 minuten oponthoud. Ook op de A16 richting Rotterdam sta je in de file. Vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt daar langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A27 richting Breda. Daar is vanuit Utrecht een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en die blijft naar waarschijnlijkheid nog even dicht, want er is ook schade aan het wegmeubilair. Verder nog file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en afrit Heusen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: goedenavond beste luisteraars, welkom bij Rock Lop Radio. Het is weer maandagavond, dus ja, het weekend is dus eigenlijk voorbij. Je werkweek is begonnen en de eerste dag zit er alweer op en het was een bloedheet.
1: Ja, de laatste keer hierop.
0: Het was niet lekker buiten.
1: Nee, dat klopt.
0: S'ochtends ging er wel, maar s'middag,
1: ja.
0: En dan nog een beetje nakateren natuurlijk, hè, want dan heb je op een wat oudere leeftijd dat je toch zelfs op maandag nog wel een tikje voelt dat je toch wel even het weekend weer weg geweest.
1: Oh, toch wel.
0: Ga je toch krijgen. Ja, ik moet er naartoe geven.
1: Ja, oké.
0: Ja, het was van het weekend... het was sowieso Kreekrock aan de overkant. Ik was van Mike de Koenen dat het ietsje minder druk was, had iets idee. Het was wel heel te gek. We waren echt hekken staren. Dus, maar ja, natuurlijk. En ja, wij waren natuurlijk zelf bij het Beest Bedoeld. Ik was een beetje de hele dag bij een paar leuke bands gezien. Zoals onze eigen death metal formatie uit de omgeving, Fermented Artery. Die hadden een andere zanger. Klonk ook beter. Ik kon duidelijk merken dat de jongens een jaartje verder zijn zo'n beetje. Ze speelden wat beter. Speelden zelfs een cover van Gorefest.
1: Ja, dat is bedacht, denk ik toch?
0: Confessional Serial Killer. Ja. En ja, uiteindelijk kwamen nog een paar bands zoals de Shalalalies. Daarin zit de gitarist van de Guapo Stunt Team, Cedric.
1: Ja
0: geweldig gitarist. Ook altijd een berg humor. Die man, die is zo sympathiek. Die gozer.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is echt een hele leuke gast. Ja, en toen kwam eigenlijk de band waar iedereen wel eens een beetje iets had. Nou, ik ben wel benieuwd, weet je wel. Wat gaat dit worden? De Bokkeriers.
1: De Bokkeriers,
0: ja. Er werd een hele hoop spullen op het podium gegooid. En dit en dat. Dik drumstel, grote versterkers. En de heren hadden corpse paint op en noem maar op. Maar ja, toen zag ik wat ik dacht van, gaat dat de zanger zijn? Toen had ik al zoiets van, oh jee. Het gaat toch niet zo zijn dat dit een grote teleurstelling wordt? En ja, het was voor mij in ieder geval één grote teleurstelling. Het was een schetsvertoning en het was een aanfluiting.
1: Ja, voor sommige mensen ook weer niet.
0: Nee.
1: Dat is ook zo.
0: Waarom was het voor mij een schetsvertoning? Nou ja, sowieso die zanger, echt waar. In je onderbroek op het podium staan. Ik heb zoiets, waarom? Terwijl de rest van mijn korps spijt, dit en dat. Het zal wel iets moeten doen.
1: En het geluid van de zang stond ook niet echt goed.
0: Nou, het kon gewoon ook niet harder. En ook van de drums ook niet harder. Want de heren gitaristen hadden besloten om hun versterkers knoeper hard te zetten. Ja, dan verneuk je gewoon je eigen show.
1: Ja.
0: Ja, en de nummers waren eigenlijk matig. Echt matig. Ik vond er niks bijzonders aan. Eigenlijk had ik zoiets van, ja, ik vind de Wolf zelf al niet zo best. Vind ik al niet zoveel aan. Maar dit was echt gewoon... De heren dachten wel dat ze metal konden spelen zo, maar nee, niet. Nee, echt waar. Dus iedereen die hier een hele andere mening over heeft... Nou, dan weet ik niet wat voor show jij hebt gezien, maar ik vond het echt bout.
1: Kijk,
0: klaar. Oké, we gaan gewoon verder met
1: statement
0: het
1: gemaakt.
0: Statement gemaakt.
1: Juist.
0: Gaan we gelijk door met een nieuwe.
1: Ja, Blue Medusa. Ja, ja, de band rond Alessa White Glass natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Ze is natuurlijk toen vorig jaar uit Arch Enemy gestapt natuurlijk. Daarna hing ze ook nog eens in Dragon Force. En nu hebben ze deze, ze zijn met 5 dames. Alleen maar dames, dus ze krijgt het druk. Er is nog geen album dat eraan komt. Er zijn al 2 singles verschenen. Ja. Dit is de derde.
0: Oké.
1: Okay. Even luisteren.
0: Crocodile, Blue Medusa.
2: How doth the little crocodile improve her shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale. How cheerfully she seems to grin, how neatly spreads her claws and welcomes little fishes in with gentle

0: Zo.
1: Ja. Met de gast trouwens van Beatrice Mariano van Occultist.
0: Ja, kijk aan. Yes. Justin, oké, ja, we blijven een beetje hangen bij de female fronted band. Ja. De band Brad. Ja, ik vind dat wel een leuke band. Deze dame heeft een dikke stem. En ja. De band is echt keihard en beukt lekker door. En ja, dat had ik dan liever gehad. Maar ja, dat is een beetje lastig, want ze komen uit Australië. Ja, dus het kost toch wat centjes om ze hier te krijgen. Ja. Maar vooruit, ze hebben een nieuwe single uit. Die heet Trophy Hunting. En die gaan we dan nog even gauw draaien.

0: Vrij productief dus.
1: Ja.
0: Dat
1: waarom niet, hè?
0: Ja,
1: moet er nog gauw even uit of zo?
0: Ik denk het. Het album heet trouwens Gods of Thunder.
1: Ja.
0: De titeltrack hebben we zo klaarstaan voor jullie. Dan moet nog even wachten trouwens. Pas 22 januari.
1: Oh.
0: Maar ik zat te kijken. Ik zat die video te kijken. En ik zag, hey, die gitarist, die ken ik toch? Ik zat te kijken. Oh, dat is Brian Tetler van Diamond Head.
1: Okay.
0: Ja, hij is in 2023 gekomen als vervanger van Paul Quinn. Dus hij zit er al 3 jaar bij.
1: Okay.
0: Dat heb ik nog even gemist, blijkbaar.
1: Ja, blijkbaar. Ja. Ik wist het ook niet.
0: Nee, maar Diamond Head dus, ligt dus voorlopig even stil. Dat snap je.
1: Ja, dat zal er wel. Ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat Saxon het wat beter doet dan Diamond Head.
0: Ik denk het wel. Ja,
1: eigenlijk wel. Inderdaad. Ja. Nou, dan gaan we dat draaien. Gods of Thunder. Ja, niet van Kiss, maar van Thaxton.
0: Yes.
1: Ja, Saxon Kiss.

0: Yes, kan zo achter Heavy Metal Thunder aan. Hè?
1: Ja, ja,
0: Gods of Heavy Metal Thunder. Dat zou vast wel de tournaam gaan worden.
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja. Maar...
0: ja. Ja.
1: We hadden een poosje
0: als Biff zit te luisteren, I dibs on the title.
1: Ik zat het over tours hebben. We hadden natuurlijk een poosje alleen over Graveyard and Blues Pills. Hier in Nederland ben ze ook bevestigd. Staan in Tivoli.
0: Oh.
1: 7 maart. En dat is op een zondag.
0: Eeuw. Ja.
1: Ik moet er even over nadenken.
0: Dan moet je zo weer. Ja. Prima. Nou, dan gaan we toch Blues Pills hebben. Dan, dan zitten we een beetje in Zweden. En dan gaan we maar gelijk door met de band Hostilia. Want die komen ook uit Zweden. Een beetje een thrash metal formatie. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Volgens mij zit die op de nieuwe plaat. Die heet The Curse of Camun. En daarvan gaan we draaien Lightning Warfare. Ik ben eigenlijk benieuwd wat dat inhoudt.
1: Yeah.
0: Ja, Odin of zo, die samen met Zeus.
1: Waarschijnlijk. En dat
0: was Thor.
1: Dat had benen gepaard van hem.
0: Ja, Thor die doet natuurlijk met die zwaard Mjolnir. Oké, Lightning Warfare, Hostilia.

0: Ja, het is natuurlijk wel weer de eerste maandag van de maand, hè?
1: Ja, ja, ik heb hem al gehoord. Ja. Goed, ja.
0: Dan ging om 12 uur af.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Yes, oké. Okay. Ja, ik zou van het jaar, was het nou van het jaar? Vorig jaar? Zou ik naar ons land gaan in België. En dat ging niet door, want de zanger was ziek. Hij is weer ondertussen beter. En ja, 10 oktober komen ze weer terug in België daar. En,
1: om het in te halen.
0: Om het in te halen. Dus okay. Mijn maat al die zei, hey, we hebben nog steeds die kaarten. Gaan we nog steeds doen? Ik zei, ja prima, ik ga wel mee. Alleen een beetje jammer. Het valt wel net een beetje samen met Cashfest.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is wel een beetje jammer dat het net diezelfde datum is. Maar ja, ik heb die kaart al en ik wil eigenlijk wel ons slot als keer zien. Dus.
1: Nou ja, kan je toch gelijk door naar Terneuzen?
0: Ja, dat kan. Ja, moet wel even door. Ik denk dat het dan al afgelopen is. Of niet, ik zal het eens even zeggen.
1: Ja, misschien is het vanmiddag.
0: Ja, nee. Ja, het ligt wel op de weg ernaartoe of terug. Ja. Eigenlijk zo, als je wil zien. Ja. Dus ja, wie weet. Dus haal ik alweer. Oh, kom, we gaan even kijken als je last bent. Oké, tadadadad, klaar. Ja. Nou, we gaan er wel vandaag. Dan maar eens even gauw. A perfect day to die. Onslaught.

0: Ja, perfect day to die. Ja, ik hoop dat het natuurlijk nu wel doorgaat, want anders stuur ik die kaartjes gewoon met een ruikkaart terug naar Engeland toe. Die zomer. Van yes.
1: Nou, goed idee.
0: Goed idee. Ja. Oké, dat is tijd voor deze is het. Yes, inderdaad. En deze keer hebben we Behemoth.
1: Ja, deze single die kwam afgelopen vrijdag uit. Volgens mij staat hij ook op dat nieuwe album, iSculpture, die afgelopen vrijdag is uitgekomen. En wat covers, hè? Ja, In League with Satan. Ja, van Venom natuurlijk, hè? En te gast hebben ze, ja, ik zal zijn naam waarschijnlijk verkeerd uitspreken, heb ik altijd met hem. Chagrat.
0: Chagrat.
1: Chagrat van...
0: Chagrat. Het klinkt, het voor mij Chagrat.
1: Ja, van Dimmieburg.
0: Ja, wat, ja. Chagrat.
1: Ja. Ja, waarom maak je het zo moeilijk, toch? Ja. Voor ons Nederlanders.
0: Had je gewoon Piet.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, vooruit dan maar. We gaan eens naar luisteren wat Behemoth en Chagrat van Dimmieburg ervan gemaakt hebben. Van In League with Satan van Venom in the Cover Up Your Ass.

0: Jawel, in League with Satan van Behemoth. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Leuk geprobeerd, man. Maar ik vind het origineel wel toffer.
1: Dat okay. Kan je vinden. Even kijken. We gaan even het al wat anders doen.
0: Ja.
1: De Fatal Flowers. Ze gaan een korte tour doen door Nederland. 7 Days to Remember heet die tour. 7 plekken en ze eindigen in Paradiso. Maar ze komen ook naar het beest.
0: Oké. Okay.
1: Zaterdag 31 oktober. En de kaartverkoop is afgelopen vrijdag begonnen. Dus als je wilt...
0: Oké, okay, Johnny D is back, the Fatal Flowers.

0: Jawel, The Fatal Flowers met Johnny D is back. Ja, we hebben natuurlijk eentje van de lijst van Marijs. Ja, we gaan trouwens binnenkort nog een paar andere mensen met een lijst meenemen.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: doe ik straks het volgende uur wel eventjes over, want het was een beetje kort.
1: Ja.
0: Wat heb ik? De band Elway is een American punk rock band from Fort Collins, Colorado. Juist, inderdaad. Melodieus, agressief, en diepgaande...
1: Teksten,
0: inderdaad. Ja. Nou ja, je weet wel, dan heb je daar toch al gauw over hardcore en punk bij elkaar. Het komt altijd wel goed. Ik denk dat dit wel een leuk nummer gaat zijn. Down the Lane and Far Away van

0: down the lane and far away.
1: Gaan wij weer even terug naar Zweden. Ja, naar Ram. De eerste single hadden we al een keer gedraaid natuurlijk. Van het nieuwe album Against, wat 9 oktober in de winkel moet liggen. Maar goed, ze wilden eigenlijk gewoon inspiratie uit vroeger werk van Dio, Michael Schenker Group en The Sweet. En een combi met een tegenwoordig onpolijst geluid. Ja. Dus daar is eigenlijk die hele nieuwe album is dan een beetje opgebouwd, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ik heb
1: dus,
2: de nummer beluisterd. Ja. Ik vind het direct nummer.
1: Ik, in het begin was ik een beetje op een andere... dingen gezet eigenlijk.
2: Ja, op het verkeerde been.
1: Nou, dat verkeerde wil ik niet zeggen.
2: Dit is Nightblade van Ram.

0: Ja, Faith No More from Out of Nowhere, Brixton. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben niet veel tijd meer, dus nee. We gaan nog een eentje draaien, heel gauw.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, tot zometeen in het volgende uur, mensen. Hoi.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken.

Het weer. Toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat betekent dat 20 minuten oponthoud. Ook op de A16 richting Rotterdam sta je in de file. Vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt daar langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A27 richting Breda. Daar is vanuit Utrecht een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en die blijft naar waarschijnlijkheid nog even dicht, want er is ook schade aan het wegmeubilair. Verder nog file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en afrit Heusen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, overbekend dit, hè.
1: Ja.
0: Moet ik nog eens zeggen wat het is, want ze zeggen het zelf.
1: Dat bedoel ik. Dat bedoel ik, band en titel.
0: Jawel. Dus,
1: hey.
0: Oké, dan.
1: Ja.
0: Het tweede uur geopend.
1: Ja.
0: Laten we eens doorgaan met een nieuwe Peter. En dan is dat kwam wel een beetje als een verrassing tenminste. En een keer, pat, kwam het zo voorbij in mijn feed van YouTube.
1: Ja.
0: Sir Dangle.
1: Ja, net zo oud als de vorige band zo ongeveer, hè?
0: Ja, nou, ja. Misschien een oude misschien.
1: Ja, Sonny. Ja,
0: Sir Dangle is het 71.
1: Ja, nou, dat is... ja, nee. Dan is Angel Witch ietsje jonger. Ja. Laat ik het zo zeggen. Sir Dangle, ja. Nu hadden we het over dingen die lang geleden waren. We hadden het over Angel Witch in het beest.
0: Ja.
1: Maar ik zat te denken van, we hebben toch een poos geleden ook al een nieuw spul gedraaid van Seth Angle. Maar ik had het set terug zitten kijken, maar dat vorige album was Dark Parade uit 2023. Dus dat is al 3 jaar geleden.
0: Oké. Okay.
1: Ja, voor mijn gevoel is het ook, ja.
0: Ja, af en toe dan, hè.
1: Ja, maar goed, dat nieuwe album heet All the Shadows. Mm-hmm. En dat moet 30 oktober moet dat uitkomen. Dus. Maar goed, zouden in 2024 hun laatste optredens doen. En zou ze helemaal mee stoppen, maar nou komen ze weer met die album.
0: Ja, ja dus. Ze hebben de tunnels, hè?
1: Ja, blijkbaar wel, ja.
0: Ik denk dat de drive erachter is ook wel die bassist van Night Demon. Nee, ik ben even zijn naam kwijt, maar die zit er nog wel eens regelmatig achteraan. Hij wordt hier volgens mij Jarvis Leatherby. Die, ja. Volgens mij is die een beetje de driving force achter Sid Angle momenteel.
1: Tim, misschien niet meer. Tim Baker misschien niet meer.
0: Nou ja, ik weet niet. Ik weet het niet, dat hij zegt, joh, misschien nog wat nieuws.
1: Ja?
0: Ja, die heeft het ook voor de vorige voor elkaar gekregen. En dat hij dan zelf de bas bij ging spelen.
1: Ja, nou dat zou wel een vrijste zijn geweest. Laat ik het zo
0: zeggen. Ik denk het.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens luisteren naar de nieuwe Sir Dangle, All the Shadows.

0: Ja, te gek nummer.
1: Ja.
0: Geen verrassingen daar natuurlijk.
1: Nee. Je weet wat je krijgt.
0: Je weet wat je krijgt ook qua zang. Ja. Maar, wauw. Er is niemand die zo'n stem heeft. Als,
1: nee, dat klopt. Er zullen vast mensen wezen die het helemaal verschrikkelijk vinden.
0: Ja,
1: maar,
0: ja. It's like a vulture.
1: Ja, love it or hate it, ja. Toch? Ja, is ook zo. Oké, okay, ja, ik zat van de week op YouTube te kijken en dan zag ik op een gegeven moment een clip van Fu Manchu voorbij komen. Hell on Wheels. En die clip is eigenlijk een samenstelling van beelden uit de Road Warrior, Mad Max 2. Ja, ik had zoiets van, weet je, ja, een beetje... Doen we nog wat stoner. Ik had zoiets van lekker tussendoor.
0: Lekkerder, ja. Ja. Ik heb ze een paar keer gezien voor mijn shoe. En ik heb altijd wel... ja, ik vond dat wel een leuke band.
1: Ja.
0: Braken even, ja, wat zullen we zeggen? Het geheel van al de bandjes.
1: Ja.
0: Even totaal wat anders.
1: Ja.
0: Dus ja, nu even totaal wat anders. Hell on Wheels, Fu Manchu.

0: Ja, Hello Wheels, Fu Manchu. Ja. Oké. Gek. Ik heb nog een nieuwtje voor je klaarstaan. Namelijk de band Lesbian Def. Of Bad Def.
1: Ja. Met je vreemde bandnaam.
0: Ja, ik ook. En dat is het ook eigenlijk. Want de oprichter Daniel Peach, of Mr. Peach, die zei eigenlijk, ja, ik heb deze naam gekozen meer omdat het provocatief is. En ja, het valt wel op.
1: Ja,
0: je moet niet te letterlijk nemen.
1: Nee.
0: Hij is eigenlijk de enigste man in de hele band met vier dames erbij. Ja, het is een beetje goth, rock, horror, punk, heavy metal door elkaar. Tijdje geleden wilde ik nog eens een keer een nummer van zijn drive vorig jaar. En dat stond hij op Tidal. Nu wel.
1: Ja.
0: En daar ben ik wel blij mee. Want ze hebben net een nieuwe plaat uit. Die heet Satan's Cellar. Leuke clip erbij. Het nummer heet Bad Energy. En het is echt nog ik vind het echt een gek nummer. Lesbian Bad Death met Bad Energy.
2: Ugh, you began.

0: Ja, lesbian bed death.
1: Ja, lekker beetje.
0: Ja, de lesbian death bed zou dan eigenlijk wat beter liggen. Maar het ligt wat...
1: Ja, dat loopt wat lekkerder. Ja. Dat wel, ja.
0: Nou, vooruit.
1: Okay. Vooruit. Okay. We gaan even naar Europe. Ja. 25 september komt Come This Madness uit. Een nieuw album. We een paar van gedraaid. Volgens mij twee singles. Het was niet verkeerd. En nu is er een derde single. En Joey Tempest vindt dit een van de betere nummers eigenlijk van het hele album. Mm. Eigenlijk sinds lange tijd ooit geschreven, zegt hij erbij.
0: Oei!
1: Ja, dat is nogal een uitspraak.
0: Als hij het zegt.
1: Ja.
0: Scandinavian Eyes. Ja. Europe.

0: Scandinavian. Nice.
1: Yeah.
0: They're nice in Scandinavian. Yes. Oké. Okay. Ja. Lekker nummertje. Ja. Beetje purple-achtig.
1: Ja, klopt. Oh. Dat orgeltje ertussen.
0: Ja, absoluut. Ja. Een beetje... Ja. En inderdaad. We gaan eens een beetje thrash metal draaien. En wel de band Mechanized. Deze komt uit Devon. En dat ligt in de United Kingdom.
1: Ja, dat klopt.
0: Yes. Ik had zoiets van... Ik zag er wel een clip bij. Voor de rest had ik zoiets van... Ik kon niet ontdekken of er dan ook nog een plaat uit gaat komen. Dus misschien is het een beetje stand-alone song. En ja, later wat meer. Ik vond het wel een lekker nummer. The Hammer van Mechanized.

0: Oh. Ja, en deze keer in de proto metal natuurlijk, die kan gewoon eigenlijk niet ontbreken. Nee, Uriah Heep.
1: Ja,
0: ja, sowieso hebben we natuurlijk al een fantastische album ooit gemaakt met die duivel erop. Ja. Dat alleen al is al metal. Maar vooruit, ja, de band bestaat al sinds 1969. En ja, een van de vaste leden is dan natuurlijk eigenlijk wel Mick Box, volgens mij zo'n beetje. Die, ja. Ja, de gitarist met nog steeds zijn lange grijze haar. Dus,
1: ja. Totdat hij het afknipt, komt hij niet meer terug.
0: Komt niet meer terug, ja, dan is het denk ik klaar. Nee, ja. Ze bestaan al jaren en ze bestaan ook nog steeds.
1: Ja.
0: Ja, dat zeker, zeker. En ja, ik dacht van, je kan natuurlijk eigenlijk de nummer draaien, maar dat gaan we niet doen.
1: Easy Living of zo. Ja.
0: Alhoewel, die wordt vaak verkeerd gespeeld door veel drummers. Die spelen standaard rock shuffle, maar eigenlijk is het Texas shuffle.
1: Ja,
0: ja, nee, we doen van wel hun internationale doorbraakplaten. Look at Yourself, ja, het gelijknamige nummer. Ja. Look at Yourself van Uriah Heep.

0: The Heap, oké. Okay. En we gaan gauw verder. Ja, Paul Speckman, oftewel Master, de band, heeft ook weer een nieuw plaatje uitgebracht. It Was Always a Plan. Ja. Twee jaar geleden nog gezien op Cashfest.
1: Dat klopt, ja. Toen waren ze in Terneuzen.
0: Ja, inderdaad. Nou, hij heeft weer een nieuw uit. We gaan ze naar luisteren. Master.